Vandag red wie Eva Reuma. Wat zijn de oorzaken en de tekens van Reuma? De informatie voor de Thema Champ van de Canadese knokkenspecialisten en de dokters van de Mayo Clinic.

as toe hy weet lewe. Nu best toe vrie. Wils China van den, die die disse lost opleie werd, haf de macht ons vrie te mok. De macht haf mo Jesus Christus. Wie broker het chuatje, jo? Ach jy ook ton het chuatje. Oba wie die wans nicht tschnaaste lote. Van eine religion, dat is wat andere. De religion is wat die, unja wat du die stalsen seist, du wurst dit je harsch. Dat me zal mo God zijn, unja dem bi ons so bije. Zei God, unja stal mi die, voeder, zeen en heilja jijst. En du bist de einzige autoriteit, unja uit mi bije do. Unja die uit mi stal, en die uit onbeden woer, als mijn God, als mijn erlezer. En Jezus maakt ons vrij van al deze gebongenheden. En Jezus deed dat schoor in ons leven voorken omdraaien en zeeën. Jezus Christus is zo stort dat hij op een mesthupe een roos was laat. Want mijn leven mesthupe is. En uit mijn mesthupe Jezus is bij jou. Dan kan hij op mijn leven een roos was laten. Hij leeft ons. Hij leeft ons weer. En hij wacht tot we zullen terugkomen aan. Hij heeft ons tijd. En hij heeft ons meer tijd. De Bijbel zegt, hij wil niet dat de Godloser sterft. Hij wil niet dat hij zal verloren gaan. Hij wil dat leven van hebben, dat we hem dat vrijwillig geven kunnen, damit hij durch ons leven kan. Wil hij werkelijk met hem toe gaan? Zoals Johannes met Jezus ging. Hij verleidt alles. Hij ging met Jezus. En hij zag de grote wonder Gottes.